0: voor aas, heer, vrouw en boer. En harata, kalabera of kalavera, roita en iskopaya voor harten, klaveren, ruiten en schoppen. En om het rond te maken zijn turumpuva of turupava duidelijk herkenbaar als troef. Nou, het is duidelijk. Hier wordt nog steeds fanatiek geklaverjast en gepest. Want wat lees ik? Een informant schrijft: toen ik op Sri Lanka op vakantie was, toen vroegen een paar gasten doodleuk in het Sinhalees aan mij of ik een potje met ze wilde pesten. Nou, het is duidelijk, dit is beslist geen doorgestoken kaart. En nou we toch open kaart spelen, kan ik nog melden dat ook in het Indonesisch en het Papiaments volbloed Nederlandse kaarttermen tot op de dag van vandaag nog steeds gebruikt worden. Nou, laten we de kaarten maar gewoon open op tafel leggen. Als je in het buitenland woont of op vakantie gaat en je bent van plan daar te gaan klaverjassen of te pesten, dan kan ik een verblijf op Sri Lanka, Indonesië of Suriname van harte aanbevelen. Je kunt met een gerust hart het kaartwoordenboek thuis laten en veeg het dus niet van de kaart, hè? In haar klein maar fijne woordenboek heeft Van der Sijs de Nederlandse uitleenwoorden in kaart gebracht en die zet ze dan ook duidelijk op de kaart. Ze legt de kaarten open en bloot op tafel. En het bescheiden woordenboek is het raadplegen en het lezen meer dan waard. De bijbehorende boodschap is duidelijk. In het buitenland hoeft het Nederlands echt niet als een kaartenhuis in elkaar te vallen. Sterker nog, ons Nederlands is nog lang niet van de kaart. Ik dank u wel.
1: Hoe interessant een bescheiden woordenboek kan zijn.
2: Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.

dat was Anne-Christy met La Chanson de Catherine. En ik ga verder met een liedje van de Selveras, Que Sarah.

0: You're switched on to Global on digital radio, now streaming on the World Wide Web at 4eb.org.au.
1: En hier heb ik een artikel over bands die in een zelfverzonnen taal zingen. En wie muziek en IJsland in één adem vernoemt, denkt waarschijnlijk meteen aan Björk. Maar misschien ook aan de post-rockband Sigur Rós. Met hun dromerige muziek veroverden ze probleemloos de rest van Europa. Ondanks het feit dat je van de teksten geen snars begrijpt. Die worden namelijk gezongen in het Vonlenska, een taal die de leden van die groep zelf hebben uitgevonden. En zij zijn niet de enige die dat deden. En ik ging op zoek naar andere bands die nummers in een zelf verzonden, uitgevonden taal zingen. En dan hebben we Urban Trad. De Eurosongjury van de RTBF verbaasde in 2003 vriend en vijand door de zeskoppige band Urban Trad naar het grote liedjesfestival te sturen met het nummer Sanomi. Het werd het eerste liedje ooit op het festival dat volledig in een verzonnen taal werd gezongen. In de Belgische pers oogste de groep meteen bakken krediet. En onterecht, zo bleek, want Urban Trad eindigde tweede en strandde op 2 punten van winnaar Turkije. Het beste resultaat ooit, als we even Sandra Kim even vergeten. Ishtar. 5 jaar later probeerde de volksgroep Ishtar hetzelfde. Ze maakten een liedje in een soort brabbeltaal dat verrassend de voorselectie voor Eurosong won. Dat lokte gemengde reacties uit. Je hoorde mensen die het geniaal vonden en anderen waren van mening dat O Ulyssi het irritantste liedje was dat ze ooit hadden gehoord. En wat het ook zij, Europa lustte het niet. Zij sneuvelde in de voorronde met een paar schamelende puntjes. En dan hebben we Magma. Magma is een Franse pro-rockband die in 1969 werd opgericht. En in hun eerste album vertellen ze het verhaal van een groep mensen die de aarde verlaten en zich vestigen op de planeet Kobaya. Dat leidde tot het uitvinden van een fictieve taal. Het Kobayaans. De meeste Magma-nummers zijn in die taal geschreven. En bands met invloeden van Magma behoren tot het genre zeul, een Kobayaans woord dat hemels betekent. Hun muziek is een allegaartje van klassieke muziek, jazz en rock. En dan is er Enya. En die kennen we allemaal. De eerste zangeres Enya zong al in het Engels, het Iers, Galisch, Frans, Japans, Latijns, Spaans en Welsh. En de fantasietalen Sindarijn en Quenya, die door schrijver J.J.R. Tolkien werden bedacht. Voor haar album Amarantine vond ze zelf een taal met bijbehorend alfabet uit, het Loxian. En dat komt van het Grieks loxos, wat schuin betekent. Nog een band. The Residents. De Amerikaanse popband The Residents is gehuld in een waas van mysterie. Ze bestaan al sinds 1969, maar niemand heeft hun gezicht ooit gezien. Ze treden op in een herenkostuum en dragen maskers. En The Residents gaan er prat op dat ze muziek maken over muziek. En een paar van hun nummers worden gezongen in een zelfverzonnen brabbeltaaltje. En dan hebben we Lily Allen. Slimlish, een fictieve taal die speciaal werd bedacht voor het computerspel The Sims. Die games waren een tijd lang dermate populair en de uitgever bedacht dat het erg duur zou zijn om de gesprekken van The Sims in alle talen waarin het spel beschikbaar is te laten dubben door stemacteurs. En dus vonden ze een paar slimmeriken vonden het Simlish uit. En ze mixten stukjes Oekraïnes, Frans, Latijn, Fins, Engels, Fiji en Tagalog, een taal die men op de Filipijnen spreekt, tot een eigen taal. En jawel, heel wat liedjes zijn vertaald naar het Simlish. Smile van Lily Allen bijvoorbeeld, maar ook nummers van de Pussycat Dolls en de Tin Things. En dan hebben we treble. Ook de Nederlandse dames van treble willen het op het Euro Song Festival proberen met een nummer in een taal die ze zelf hebben bedacht en die ze toepasselijk treble doopte. De Nederlandse pre-selectie wonnen ze met verve, maar op het festival eindigden ze op een schamele 20e plaats op 23 deelnemers. En ondertussen bestaat treble niet meer. En als laatste, La Caravane Passée. De Franse band La Caravane Passée brengt vlammende wereldmuziek op zigeunerwijze met een flinke scheut rock'n'roll, reggae en rap. Ze treden meestal op in tenten en die zijn vaak te klein door de uitzinnige sfeer die het bonte gezelschap schept. Ze zingen hun teksten in het Plechtiaans. En dat is een verzonnen taal die een kruising is tussen, daar even bij zitten, Servisch, Italiaans, Frans, Joods, Engels, Bulgaars, Romaans en nog een paar andere talen. En het Plechtiaans spreekt men Engel in Plechti, het zogenaamde virtuele dorp van La Caravane Passée.

Luistert u ook zo graag naar de Nederlandse radio 4EB? Dan is het nu weer tijd om uw lidmaatschap te verlengen of een nieuw lid te worden. Want door lid te worden kunnen we de Nederlandse radio in ether houden. Voor $30 per jaar bent u al lid. Maar als gepensioneerd of student bent, betaalt u slechts $20. De uitzenduren hangen af van het aantal betalende leden. Dus niet genoeg leden, geen uitzendinguren en dat wil toch niemand. Telefonisch betalen kan met creditkaart. Bel hiervoor tijdens kantooruren naar Radio 4EB op 3240-8600 of betaal per check. De check kan wel graag uitschrijven aan Radio 4EB. Maar de gemakkelijkste manier om te betalen is toch wel via de website. Ga hiervoor naar www.4eb.org.au. Klik op Explore, klik rechts in het beeld op Subscribe, scroll naar beneden en het formulier verschijnt. Vul al uw gegevens in en betalingsdetails en klik op Submit. Onze dank aan al die leden die zo prompt hun lidmaatschap hebben vernieuwd dit jaar. En als u dan toch op de website bent, klik onder Explore eens op Our Communities. De taalgroepen verschijnen in alfabetische volgorde. U ziet hier kleurrijke plaatjes met The Dutch Group. De link voor ons Facebook en ons Instagram staat hier ook op. Blijf op de hoogte van ons gebeuren en praat met ons mee. U kunt een verzoeknummer aanvragen of misschien wilt u iemand feliciteren. Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar dutch4eb@hotmail.com.

Luisteraars, Mark hier, van aan de andere kant van de wereld in België. Luisteren jullie met mij mee naar Willemas programma vandaag?

En dat was Peter Smulders met Twist en Rock and Roll. En gaan we verder met een liedje van Dalida. Bang, bang.

0: You're listening to Global.
1: En dit is niet het enige Nederlandse radioprogramma deze week. De Nederlandse radioprogramma's op Radio 4EB 98.1 FM zijn op zaterdagmiddag van 4 tot 5. Onze digitale uitzendingen zijn op Global. En dat is vrijdagavond van 6 tot 7 en zaterdagmiddag van 5 tot 6. Heb je geen digitale radio of heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister via het internet op de website 4eb.org.au. Hartstikke makkelijk.
2: Hey, Jens hier uit België. Dit is Wilma's programma. Luisteren jullie mee met mij?
3: Kun je je moedertaal ooit verliezen? Dat is de vraag van vandaag voor onze taalman Frans Hertogs. Nee, je moedertaal raak je nooit kwijt, zegt Frans. Die is in je geheugen nog helemaal aanwezig. Het is zogezegd de software van je brein. Frans laat ons dat zien met een sterk, maar echt gebeurd verhaal. En het steekt een hart onder de riem van iedereen die al zo lang geen Nederlands meer gesproken heeft, of zelfs maar gehoord, dat hij of zij denkt dat hij of zij die helemaal kwijt is.

0: Verloren taal. Rob. Het was een idee van Deborah. Het meisje dat af en toe bij ons werkte, diep in de afgelegen Marlborough Sounds. En toen ze hoorde dat wij iemand zochten die wel een bescheiden kantoortje zou kunnen bouwen, toen vertelde ze dat haar schoonvader toevallig een gepensioneerde bouwvakker was, ja, en die zou dat nog best kunnen en heel graag doen. Rob bleek een aardige, wat trage man te zijn, met gevoel voor humor. Hij leed aan een voor ons onbekende ziekte, maar hij kon nog echt alles bouwen, als je hem maar de tijd gaf. Nou, daar hadden we in der tijd nog genoeg van. Dus de plannen konden op tafel en de schop in de grond. Rob was dol op koffie met melk, gratis lunch en tussendoor vrij lange pauzes die hij braaf niet doorbrekende in de loonkosten. En wij hadden de tijd om heel wat af te praten. Ik in mijn namaak Oxbridge tongval en hij in zijn vette Kiwi-accent. En ik was dan ook stom verbaasd toen bleek dat hij niet alleen in Nederland geboren was, maar dat hij er ook de eerste 16 jaar van zijn leven had doorgebracht. Maar waarom praat je dan niet gewoon Nederlands met ons? Vroeg ik. Nee, dat kan ik niet meer, zei hij in zijn beste Kiwi-Engels. Is helemaal weg, alles compleet vergeten. Nou, hoe kan dat nou? Zei ik. Het is je moedertaal. Die vergeet je nooit. Wel, zei hij op zijn wat lijzige Kiwi-manier, wel, thuis waren we met z'n achten en mijn ouders vonden dat we ons zo gauw mogelijk moesten aanpassen. Wij mochten thuis geen woord Nederlands meer spreken. Alles moest in het Engels. Hij maakte een soort verontschuldigend gebaar. Ja, en dat deden we. Nou, zei ik beslist, je Nederlands is misschien wat geroest en zeker ondergestoft, maar het is er allemaal nog wel hoor. Je kunt het gewoon niet zo gemakkelijk meer vinden. En ik wil je best helpen om je verloren moedertaal terug te vinden. Och, zei Rob na enig nadenken, ja, dat zou ik wel best willen, maar dat lukt echt niet hoor. Het is te laat, ik heb geen talenknobbel, maar een talendeuk. Ja, hij had natuurlijk geen zin in een totale mislukking met bijbehorende afgang. Nee, maar dat heb je helemaal niet nodig, zei ik. Je moedertaal is niet verdwenen, hij is alleen onhandig opgeslagen. Hij haalde zijn schouders op, alsof ik hem stond te belazeren. Ja, maar je verstaat ons toch wel als wij Nederlands praten, vroeg ik. Ja, dat kan ik nog wel aardig volgen. Nou, dan is er niks aan de hand. En vanaf dat moment praten we al bouwend alleen nog maar Nederlands. Rob's moedertaal kwam steeds sneller en vollediger bij hem terug. Ja, soms moest hij naar een woord vragen, maar dat herkende hij dan weer onmiddellijk, om het niet meer te vergeten. Ja, zijn accent, dat raakte hij niet meer kwijt. Maar ja, iedereen heeft een accent, hè? En na de bouw kreeg hij een cd van cabaretier Joep van 't Hek. Ja, misschien wel wat te hoog gegrepen als huiswerk, vreesde ik. Maar nee hoor, hij belde de volgende dag op in het Nederlands. Hij had zich ziek gelachen en hij was dolblij dat hij een stuk van zijn leven teruggevonden had. Zie je nou wel, zei ik, so much voor je verloren taal, Robbie. Ik dank u wel.
1: Je moedertaal, dat ben je zelf.

0: En dat was Wiltura en die zong in het Engels. It's over now.
1: Hallo, ik ben Lilian. Ik woon in Ter Hagen in België en ik steun de Nederlandse radiogroep in Brisbane, Australië. Het is de enige community radio die dagelijks het nieuws, gebeurtenissen en muziek van Nederland en België uitzendt. Er worden daar wekelijks in meer dan 50 talen radioprogramma's uitgezonden. U kan die Dutch Group ook ondersteunen door lid te worden van Radio 4EB. En vertel het aan uw familie en vrienden. Misschien willen die ook wel lid worden. Het is op FM en digitaal en op het internet. Geniet ervan!

toch graag een krant in uw hand om lekker te lezen? De Dutch Courier is in het Nederlands en het Engels en komt over de post gewoon naar uw brievenbus. Om te abonneren kunt u contact opnemen met Carola. admin@dutchcourier.com

Lieve luisteraars, ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag. En ik bedank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn programma hier op 98.1 FM hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door are ready to take over the airtime to bring you their program. Enjoy. En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci en bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye, auf Wiedersehen en au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken.